Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleende, Kranendonk en Valkenswaard. En de Heer.

0: Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleende, Kranendonk en Valkenswaard. En de hits die je kent.
1: Dit is Radio Horizon.

0: Radio Horizon Nieuws. 3 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Beveiligers van het Witte Huis hebben iemand neergeschoten die het vuur opende in de buurt van het gebouw. De schutter raakte gewond en overleed later in het ziekenhuis. Ook een omstander werd geraakt. Het gebeurde net buiten het terrein bij een checkpoint op een kruispunt. Het is niet bekend waarom de schutter het vuur opende. Het Witte Huis ging meteen dicht nadat de schoten waren gehoord. President Trump was in de residentie van het Witte Huis tijdens het incident. In Frankrijk is een man veroordeeld tot 25 jaar cel voor het verkrachten, martelen en uitbuiten van zijn vrouw. Ook werd ze onder druk gezet om seks te hebben met honderden andere mannen. Het slachtoffer kreeg jarenlang te maken met ernstig seksueel geweld, oordeelt de Franse rechter. De man heeft altijd volgehouden dat zijn vrouw met alles instemde. Het slachtoffer koos er net als Gisèle Pelicot voor om de zaak publiekelijk te laten behandelen. Ook Pelicot werd door haar man en tientallen andere mannen misbruikt. Tienduizenden Serviërs hebben opnieuw gedemonstreerd in de hoofdstad Belgrado tegen president Vučić. Studenten hadden opgeroepen tot dat protest. De demonstratie verliep aanvankelijk vreedzaam, maar later op de avond kwam het tot een confrontatie tussen groepen demonstranten en de politie. De demonstranten vinden dat de regering Vučić corrupt is en eisen nieuwe verkiezingen. Frankrijk heeft tijdelijk grenscontroles versoepeld voor verkeer vanuit Dover. Bij de Engelse haven stonden gistermiddag duizenden voertuigen in de file voor de veerboot. De wachttijd was uren bij temperaturen rond de 30 graden. Een nieuw controlesysteem dat Frankrijk sinds kort gebruikt is daarom uitgezet om de rijen sneller weg te werken. Het weer in het noorden en noordwesten is er kans op mist, maar verder is het helder vannacht. Morgen is het opnieuw een zonnige dag en droog. In het noorden wordt het tot 22 graden. In het zuiden is lokaal 28 graden mogelijk. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 4 uur.
2: Zit van der Linde met het NOS-journaal. 18 voetbalsupporters uit Senegal die vastzitten in Marokko krijgen gratie. Koning Mohammed laat ze vrij vanwege het naderende offerfeest. De supporters werden in januari opgepakt toen ze zich hadden misdragen tijdens de finale van de Afrika Cup. Dat veelbesproken duel werd gewonnen door Senegal, maar later werd Marokko alsnog tot winnaar uitgeroepen. Fans van Senegal sprongen het veld op. 18 van hen kregen celstraffen tot 1 jaar. Er werd in Senegal verschillende keren gedemonstreerd voor hun vrijlating. In Frankrijk is een man veroordeeld tot 25 jaar cel voor het verkrachten.

0: Het is onduidelijk waarom de schutter het vuur opende. Diegene overleed later in het ziekenhuis aan de verwondingen. De situatie was volgens autoriteiten snel weer onder controle. Het is Rico Verhoeven niet gelukt om wereldkampioen boksen Alexander Usyk te verslaan. De eerste rondes aan de voet van de piramides van Gizeh in Egypte verliepen soepel voor Verhoeven. De voormalig kickbokskampioen wist veel druk te zetten op de Oekraïner. Vanaf ronde 10 werd het spannend. Vlak voor het einde van de 11e ronde ging Verhoeven neer na een flinke tik van Usyk, waarop de scheidsrechter besloot het gevecht te stoppen. Het weer, eventuele mist in het noorden, lost snel op. Het wordt een zonnige en droge dag met 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 5 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Rusland heeft vannacht de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met drones en raketten. In de stad en de omliggende regio waren luide explosies te horen. Volgens burgemeester Klitschko zijn op meerdere plekken branden ontstaan en woongebouwen beschadigd. Er viel 1 dode, 16 mensen raakten gewond. Er werd rekening gehouden met een Russische aanval. Moskou had vergelding aangekondigd voor een eerdere aanval van Oekraïne op door Rusland bezet gebied in het oosten. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet worden voor een langdurige deal. President Trump zegt alvast dat de straat van Hormuz weer open gaat, maar de Iraniërs spraken dat meteen tegen. In de verklaring die nu in de maak is, zou staan dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief gaat worden onderhandeld tussen de VS en Iran. In Servië is opnieuw massaal gedemonstreerd tegen president Vučić. Vele tienduizenden mensen demonstreerden in de hoofdstad Belgrado om zijn aftreden te eisen. Studenten hadden opgeroepen tot het protest. De demonstratie verliep aanvankelijk vreedzaam, maar later op de avond kwam het tot een confrontatie tussen groepen demonstranten en de politie. Onder Vučić is de rechterlijke macht in Servië ingeperkt, keldert de persvrijheid en worden maatschappelijke organisaties tegengewerkt. Vooral studenten eisen daarom nieuwe verkiezingen. Formule 1-coureur George Russell start vandaag vanaf pole.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 6 uur.
2: Zit van der Linde met het NOS-journaal. Rusland heeft vannacht de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met drones en raketten. In de stad en de omliggende regio waren luide explosies te horen. Volgens burgemeester Klitschko zijn op meerdere plekken branden ontstaan en woongebouwen beschadigd. Er viel 1 dode, 24 mensen raakten gewond. Er werd rekening gehouden met een Russische aanval. Moskou had vergelding aangekondigd voor een eerdere aanval van Oekraïne op door Rusland bezet gebied in het oosten. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet worden voor een langdurige deal. President Trump zegt alvast dat de straat van Hormuz weer open gaat, maar de Iraniërs spraken dat meteen tegen. In de verklaring die nu in de maak is, zou staan dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief gaat worden onderhandeld tussen de VS en Iran. 18 voetbalsupporters uit Senegal die vastzitten in Marokko krijgen gratie. Koning Mohammed laat ze vrij vanwege het naderende offerfeest. De supporters werden in januari opgepakt toen ze zich hadden misdragen tijdens de finale van de Afrika Cup. Dat veelbesproken duel werd gewonnen door Senegal, maar later werd Marokko alsnog tot winnaar uitgeroepen. Fans van Senegal sprongen het veld op. 18 van hen kregen celstraffen tot 1 jaar. Het is Rico Verhoeven niet gelukt om wereldkampioen boksen Alexander Usyk te verslaan. De eerste rondes aan de voet van de piramides van Gizeh in Egypte verliepen soepel voor Verhoeven. De voormalig kickbokskampioen wist veel druk te zetten op de Oekraïner. Vanaf ronde 10 werd het spannend. Vlak voor het einde van de 11e ronde ging Verhoeven neer na een flinke tik van Usyk, waarop de scheidsrechter besloot het gevecht te stoppen. Het weer, eventuele mist in het noorden, lost snel op. Het wordt een zonnige en droge dag met 22 tot lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: tussen de VS en Iran. Rusland heeft vannacht de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met drones en raketten. In de stad en de omliggende regio waren luide explosies te horen. Volgens de burgemeester zijn op meerdere plekken branden ontstaan en ook woongebouwen beschadigd. Er viel 1 dode, 24 mensen raakten gewond. Beveiligers van het Witte Huis hebben iemand neergeschoten die het vuur opende in de buurt van het gebouw. De schutter raakte gewond en overleed later in het ziekenhuis. Ook een omstander werd geraakt. Het gebeurde net buiten het terrein. Het is niet bekend waarom de schutter het vuur opende. Volgens sommige Amerikaanse media was het een 21-jarige man die psychische problemen had. Volgens autoriteiten is de situatie inmiddels onder controle. President Trump was in de residentie van het Witte Huis tijdens het incident. En het is Rico Verhoeven niet gelukt om wereldkampioen boksen Alexander Usyk te verslaan. De eerste rondes aan de voet van de piramides van Gizeh in Egypte verliepen soepel voor Verhoeven. De voormalig kickbokskampioen wist veel druk te zetten op de Oekraïner. Vanaf ronde 10 werd het spannend. Vlak voor het einde van de 11e ronde ging Verhoeven neer na een flinke tik van Usyk. En daarop besloot de scheidsrechter het gevecht te stoppen. Het weer, plaatselijk mist, lost snel op. Het wordt een zonnige en droge dag met 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
1: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhese heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
2: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine.

0: gevestigd aan de Laminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgave of meer info naar hacweekblad.eu.
2: Dit is Radio Horizon.
3: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
2: DAB+
3: en overal online.
2: Radio Horizon nieuws. 8 uur.
4: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet worden voor een langdurige deal. President Trump zegt alvast dat de straat van Hormuz weer open gaat, maar de Iraniërs spraken dat meteen tegen. In de verklaring die nu in de maak is, zou staan dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief gaat worden onderhandeld tussen de VS en Iran. Kwetsbare ouderen hoeven in de toekomst misschien niet meer naar het ziekenhuis als ze hun heup breken. Een kleine groep artsen, gespecialiseerd in pijnbehandeling, helpt deze ouderen nu al in de eigen omgeving. Ze stellen de diagnose en nemen de pijn weg met een speciale verdoving die maanden werkt. Dat bespaart ouderen een pijnlijke ambulancerit, inclusief het overgeheveld worden van brancard naar bed. Dat is bijvoorbeeld voor mensen met dementie een uitkomst. Dit jaar start het Amsterdam UMC een studie waarin wordt onderzocht hoe meer ziekenhuizen dit soort zorg in het hele land kunnen bieden. Rusland heeft vannacht de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met drones en raketten. In de stad en de omliggende regio waren luide explosies te horen. Volgens burgemeester Klitschko zijn op meerdere plekken branden ontstaan en woongebouwen beschadigd. Er viel 1 dode, 24 mensen raakten gewond.

Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleemde, Kranendonk en Valkenswaard. En

0: nieuws van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon 1 Kempen.tv.
1: Agenda vol? Check. Mailbox vol? Check. Hoofd vol? Check.
2: En je accu?
1: Die is leeg.
3: Teams en individuen lopen vaak op hun tenen. Bij Vitality geloven we dat vitale mensen het verschil maken. Ze zijn de motor voor succes. Met coaching, training en teamontwikkeling brengen we energie, verbinding en werkplezier terug op de werkvloer.
1: Vitality. Vitaliteit die je ervaart.
3: Ontdek meer op vitality.nl.
4: Nu bij Slaapcenter Verweijen. BTW, weg ermee!
5: Weg ermee!
6: Slaapcenter Verweijen betaalt nu tijdelijk de 21% BTW voor u. Voor een prima service, goede garantie en het beste persoonlijke slaapadvies gaat u naar Slaapcenter Verweijen. Dus, wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
7: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
8: Ziet u scheuren, een lekkage of loslatende kit? Wacht niet tot kleine problemen, tot grote schades leiden. En kies voor de zekerheid en het vakmanschap van OZ-Kit. Wij kitten uw badkamer, keuken en nog veel meer. We werken met de beste schimmelwerende materialen en staan voor kwaliteit, service en duurzaamheid. Daarom krijgt u bij OZ-Kit altijd 100% tevredenheidsgarantie.
9: Met OZ-Kit weet je dat het goed zit.
8: OZ-Kit. Voor al uw kit- en sanitair voegwerken. Check ozkit.nl.
0: Dit is Radio Horizon.
10: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
0: DAB+.
10: En overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 9 uur.
11: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Rusland heeft vannacht de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met drones en raketten. In de stad en de omliggende regio waren luide explosies te horen. Volgens de burgemeester zijn op meerdere plekken branden ontstaan en woongebouwen beschadigd. Er vielen 2 doden en 44 mensen raakten gewond. Er werd rekening al gehouden met een Russische aanval. Moskou had vergelding aangekondigd voor een eerdere aanval van Oekraïne op door Rusland bezet gebied in het oosten. Het Amsterdam UMC start een proef met het thuisbehandelen van ouderen met een heupbreuk. Een kleine groep artsen in het land doet het al. Zij gaan naar de ouderen toe, stellen de diagnose en geven ze een injectie tegen de pijn die maanden werkt. Het Amsterdamse ziekenhuis gaat onderzoeken of meer ziekenhuizen dit kunnen gaan doen. De politie is vanochtend op de A2 bij Abcoude een beginnend bestuurder van de weg gehaald. Hij had ruim 10 keer zoveel alcohol gedronken als is toegestaan. Ook reed hij 42 kilometer per uur te hard. De man heeft een bekeuring gekregen, zijn rijbewijs is afgepakt en hij moet verplicht een cursus bij het CBR gaan volgen. Rico Verhoeven legt zich niet neer bij zijn nederlaag tegen wereldkampioen boksen Alexander Usyk. De eerste rondes aan de voet van de piramides van Gizeh in Egypte verliepen soepel voor Verhoeven. Maar vlak voor het eind van de 11e ronde ging Verhoeven neer. Toen besloot de scheidsrechter het gevecht te stoppen. Het team van Verhoeven zegt op beelden te hebben gezien dat de 11e ronde al voorbij was op dat moment. En daarom mocht het gevecht toen niet gestopt worden. Verhoeven zei na afloop ook dat hij helemaal niet knock-out was gegaan. Ze willen een rematch in Nederland. Het weer, het wordt een zonnige en droge dag met 22 graden in het noorden.

0: deze zondag. En dat is wat we willen in het programma. Hadden wij René Schuurman.
1: Goedemorgen. Dit is Fris uit de Veren met Peter van Echt.
2: Horizon.
1: Radio Horizon.

0: mijn lucky day is het eigenlijk al. Ik hoop dat die van jou ook erg leuk gaat worden. Ik bedoel, we zijn heerlijk begonnen deze zondagochtend. Hadden we René Schuurmans en dit was uit België Milo met My Lucky Day.
1: Welkom bij Fris uit de Veren met Peter van Echt.
0: En daarmee heten wij u officieel van harte welkom op deze zondag, deze 24e mei, eerste Pinksterdag. Straks dominee Mirjam van Nie. Gisteren hadden we wat problemen met de microfoon, gaan we zo meteen wel eerst even testen natuurlijk. Welkom bij de radio. Fris uit de Veren.

wat staat ons nog in de weg om er een hele mooie eerste Pinksterdag van te maken? Ja, vanochtend reed ik tussen Leende en Valkenswaard. Zo'n beetje halverwege. Daar had je vroeger het pannenkoekenrestaurant De Clown. 30 jaar lang was dat een begrip in de Leende en omgeving. Maar van nu, sinds afgelopen donderdag eigenlijk, is het het Boscafé geworden. Boscafé Ons Leen. En de deuren zijn geopend. En mocht je er vandaag of een deze dagen langskomen, ga er ook een keertje naar binnen toe. Het ziet er heel erg leuk uit. Ik ben blij dat er weer wat leven in de brouwerij is. Dit is Boney M. En I See a Boat.

0: altijd lekker, het fluiten van Boney M. En ja, terecht applaus. En Jorden, I see a boat on the river. Gisteren hadden we wat technische probleempjes met de microfoon. Zometeen hebben wij dominee Mirjam van Nie in de studio voor het geestelijk vitamintje. Dus laten we eerst even, Mirjam, ben je er klaar voor? Even de microfoon even een keertje testen.
1: Hallo, dit is een test. Ik hoop dat het zo overkomt.

0: een heerlijke sfeer nu al op de radio, hè? Wat een heerlijke muziek deze ochtend. Carlos Santana en Willie Nelson, twee grootheden, samen op één plaatje. They All Went to Mexico. Hebben wij zojuist de test gedaan met de microfoon, zodat alles goed gaat lopen zometeen. Zitten ze er klaar voor, inderdaad. Dominee Mirjam van Nie, een bijzonder goedemorgen.
1: Goedemorgen, luisteraars. Vandaag is het Pinksteren. Wat betekent het Pinksterfeest? In de kerk hebben we drie grote feesten. Kerstmis, Pasen en Pinksteren. Wat Kerstmis is, dat weet iedereen. De geboorte van Jezus. Het kindje in de kribbe, dat kunnen we ons allemaal heel duidelijk voorstellen. Pasen is al wat moeilijker. Opstanding uit de dood. Wat moeten we ons daarbij voorstellen? Hoe wordt dat concreet en duidelijk zichtbaar? En Pinksteren? Ja. Dat is helemaal moeilijk om je duidelijk voor te stellen. Wij vieren met Pinksteren dat de Heilige Geest gekomen is. Maar wat is die Heilige Geest? Hoe kunnen we die concreet en duidelijk voor ons zien? Dat kan dus niet. De Heilige Geest is onzichtbaar. En de Heilige Geest is ongrijpbaar. Het enige wat wij kunnen doen is bidden om de Heilige Geest. En de Geest waait waarheen hij wil. We hebben daar geen greep op. Die Heilige Geest is een innerlijke kracht. In het scheppingsverhaal lezen we dat God de mens geschapen heeft. En dan blaast God de levensadem in de neus van de mens. En zo wordt de mens een levend wezen. Die levensadem zelf kunnen we niet zien. Maar we kunnen wel zien dat een mens ademt. Dat een mens leeft. Dat een mens in beweging komt en op weg gaat. Zo is het met de Heilige Geest. Die Heilige Geest zelf zien we niet. Maar we zien wel wat die teweeg brengt. Overal waar mensen opstaan en op weg gaan. Overal waar mensen iets doen voor een ander. Waar mensen zich inzetten voor het algemeen belang. Waar mensen luisteren naar elkaar. Waar mensen werken aan vrede. Waar mensen naastenliefde in de praktijk brengen. Daar is die geest werkzaam. We kunnen die geest niet zien. En dat kan soms lastig zijn. Maar het betekent wel dat wij zelf aan het werk moeten gaan. En die geest gaat met ons mee. Die geest geeft ons bemoediging, geeft ons inspiratie. En weet wat het ook is? Die geest geeft ons vrolijkheid. Wij mogen blijmoedig op weg gaan. Ik wens u een vrolijk Pinksterfeest. Dit was het geestelijk vitamintje.
2: Ik weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Het zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven. Het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit. Ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten. Zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik. Ik krijg het ook van Rotterdam.

heerlijk liedje, hè? Deze Paul de Leeuw. Ik heb je lief mijn hele leven lang. 5 minuten voor 9 is het inmiddels geworden. Bedanken wij dominee Mirjam van Nie voor haar bijdrage wat het geestelijk vitamintje betrof voor deze zondag, deze 24e mei, deze eerste Pinksterdag. Mirjam, een heel goed weekend en bijzonder graag tot een volgende keer.

Het was een Nederlandse instrumentale gelegenheidsformatie van studiomuzikant Piet Sauer. En de directe aanleiding voor het oprichten van de groep was de behoefte aan een tune voor de radio-uitzendingen van het wereldkampioenschap voetbal in Argentinië in 1978. Men wilde een Indiaans klinkend nummer dat herinneringen op zou roepen aan El Condor Pasa van Los Incas, dan wel Simon en Garfunkel. Het werd uiteindelijk een enorme grote hit, kan ik mij nog herinneren. Doet me denken aan die tijd van toen, 1978, van een tijd geleden. Conquistador en Jode Argentina. Het is 9:30 geworden. We hebben het er van de week al over gehad dat we deze plaat zouden draaien. De Coombe Dance Band deed het met de 17.

0: is Horizon.
1: Peter van Echt.
0: De Horizon Ochtendshow.
2: Radio Horizon.
3: Ja, en dit soort gezellige deuntjes, zoals we daarnet Arne Jansen hadden met de 7 brieven, kun je zomaar tegenkomen op zaterdag of op zondag in het programma Fris uit de Veren. Dit jaar vindt de garageverkoop in Budel plaats op 7 juni. Tussen 10 en 4 uur openen bewoners hun tuin, garage of oprit voor bezoekers die op zoek zijn naar tweedehands spullen, curioze afkoopjes. Verspreid door Budel zullen tientallen adressen deelnemen aan deze verkoop. Inwoners die zelf nog willen deelnemen aan de garageverkoop kunnen zich nog aanmelden tot donderdag 4 juni. Dat kan door een e-mail te sturen naar garageverkoopbudel@gmail.com. En deelnemers ontvangen na de aanmelding een raamposter om bezoekers attent te maken op hun deelname. Dit is muziek van The Dire Straits en The Water.

er ook georganiseerd zijn, waar we ook aandacht aan besteden natuurlijk in de programma's. Hadden wij muziek van de Dire Straits en Your Water of Love. Kasteel Hezen die opent morgen op tweede Pinksterdag weer de poorten voor de jaarlijks open Kastelendag. En tijdens deze bijzondere dag kunnen bezoekers genieten van een uitgebreid programma vol historie, cultuur en activiteiten voor jong en oud. De Open Kastelendag is van oorsprong een Brabantse traditie en wordt sinds 2008 landelijk georganiseerd onder de naam Dag van het Kasteel. En ook dit jaar biedt het Kasteel Hezen een gevarieerd programma voor het gehele gezin. En dat kan natuurlijk niet zonder vrijwilligers, want dankzij de inzet van maar liefst ruim 120 vrijwilligers verandert het kasteelterrein in een levendige ontmoetingsplek waar oude ambachten tot leven komen en op diverse plaatsen kun je ook muziek luisteren. En ook voor kinderen zijn er creatieve activiteiten en knutselmogelijkheden. Dus dat allemaal morgen in Hezen, tweede Pinksterdag. De poorten gaan open van het kasteel om 11 uur en die sluiten weer om 4 uur. De toegang is gratis, maar voor enkele activiteiten, zoals rondleidingen en ritten met de paardenwagen, daarvoor wordt wel een kleine vergoeding gevraagd. Maar ik denk dat daar niemand echt een probleem mee heeft, denk ik. Dit is een liedje wat een beetje vergeten is, denk ik, op de een of andere manier. Een echte one day fly, een one hit wonder, een eendagsvlieg. Maar wel leuk, Fralippo Lippi.

0: weet niet of John luistert. Mocht je luisteren, John, dan is deze natuurlijk ook speciaal voor jou. We kunnen beide de muziek voor Blondie erg waarderen. En op deze zondag klonk die wel echt heel erg mooi. Op deze eerste Pinksterdag, Sunday Girl.
1: Dit is Fris uit de Veren. Met Peter van Echt.
0: Bijna een maand na de natuurbrand op de Weerter en Bulderen bergen hervatte Defensie deze week oefeningen met explosieve en brandbare materialen in de natuurgebieden. Maar wel met beperkingen in geval van extreme droogte. Nou, ik hou mijn hart vast in ieder geval. 10 minuten voor

0: van de Diana Ross en Ain't No Mountain High Enough. En als wij dan een blik op de klok werpen, dan loopt het alweer aardig richting 10 uur op deze zondag. Hey,
1: het nieuws van bij ons. De hits die je kent. Radio Horizon.
0: Ja, en dat betekent dat wij dit programma zometeen even moeten onderbreken voor het allerlaatste weer, nieuws en verkeer hier vanuit.

0: even wat ruimte nodig? Storage World Marhese heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
1: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine.

0: Gevestigd aan de Laminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Nu bij Slaapcenter Verweijen. BTW, weg ermee! Weg ermee!
2: Slaapcenter Verweijen betaalt nu tijdelijk de 21% BTW voor u. Voor een prima service, goede garantie en het beste persoonlijke slaapadvies gaat u naar Slaapcenter Verweijen. Dus, wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
3: Hak Weekblad, dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
4: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
5: Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
0: Dit is Radio Horizon.
6: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
6: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 10 uur.
7: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Rusland heeft vannacht de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met drones en raketten. In de stad en de omliggende regio waren luide explosies te horen. Volgens de burgemeester zijn op meerdere plekken branden ontstaan en woongebouwen beschadigd. Er vielen 2 doden en 44 mensen raakten gewond. Er wordt rekening gehouden met een Russische aanval. Moskou had vergelding aangekondigd voor een eerdere aanval van Oekraïne op door Rusland bezet gebied in het oosten. In Australië is een man van 39 aangevallen door een haai. Hij overleed later aan zijn verwondingen. Het gebeurde bij het Great Barrier Reef, het grootste koraalrif ter wereld, voor de kust van het noordoosten van Australië. De man was aan het vissen op ongeveer 45 kilometer voor de kust toen de haai hem aanviel. Het is de 2e dodelijke haaiaanval in een maand tijd in Australië. Eerder kwam een man van 38 om het leven die aan het speervissen was. De VS en Iran lijken dichtbij een nieuwe ronde van onderhandelingen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die moet gaan gelden als raamwerk voor een langdurige deal. Over de details moet de komende 30 tot 60 dagen worden onderhandeld. President Trump zegt dat hij mogelijk dit weekend nog een beslissing neemt over het meest recente voorstel. Kickbokser Rico Verhoeven heeft officieel protest aangekondigd tegen de uitslag van het wereldtitelgevecht boksen gisteravond. Hij verloor in de 11e ronde van Alexander Usyk door een knock-out, maar Verhoeven is ervan overtuigd dat de scheidsrechter te vroeg ingreep. De manager van Verhoeven zegt dat hij de beelden heeft teruggekeken en dat hij een objectief oordeel wil of het einde van het gevecht volgens de regels is verlopen. Het weer, het wordt een zonnige en droge dag met 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
8: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Radio.

0: een heleboel activiteiten te beleven dit Pinksterweek. En die hoort het de hele dag door nog hier op Radio Horizon. Maar we kijken ook iets verder dan onze neus lang is. Het lichtkunstfestival Glow in Eindhoven wordt van 7 tot en met 14 november voor de 21ste keer gehouden. En tijdens een preview-evenement afgelopen woensdag in de Eindhovense Steentjeskerk werd alvast een klein voorproefje gegeven van het festival in het centrum van Eindhoven en omliggende gemeenten, waaronder opnieuw Veldhoven. En daarnaast krijgt een aantal PSV-spelers een rol bij een ander lichtkunstwerk dat vanaf de Rabobank tot aan het stadion te zien zal zijn. Het kunstwerk wordt samen met beeldjutters ontwikkeld. Glow Eindhoven, 7 tot en met 14 november. Volgens mij zijn we er klaar voor, hè? Ready for takeoff.
1: Hello, party people. This is Captain Kim speaking. Welcome aboard Benga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system, 'cause we're going...

mij een prima bestemming. Maar als ik naar de temperaturen kijk hier, dan doen wij dat denk ik niet voor onder. Hadden wij de Benga Boys en We Are Going to Ibiza. Het is bijna 15 over 10 geworden met Stevie Wonder, You Are the Sunshine of My Life.

en el techo.

ik zit dan zo te luisteren naar deze Hotel California. En dan vraag ik me wel eens af, zou de echte Eagle-fan dit eigenlijk wel kunnen waarderen? De Gypsy Kings hadden wij op deze hele mooie zonnige, nu al zonnige zondag 24 mei. Het nieuws van bij ons en ook de hits die jij kent. Dit is Irene Cara.

en Flashdance What a Feeling. AK de Smeltkroes sluit eind deze maand een succesvol theaterseizoen af en kijkt ondertussen alweer vooruit naar het seizoen 26-27. En de laatste voorstellingen van het huidige seizoen zijn inmiddels alweer uitverkocht. En ook het nieuwe programma staat alweer online. Het theaterseizoen 25-26 wordt afgesloten met twee uitverkochte cabaretavonden van Rob Schepers op vrijdag 29 mei en zaterdag 30 mei. En daarmee komt een einde aan het 38e seizoen van AK de Smeltkroes, waarin meerdere voorstellingen volledig uitverkocht waren.

0: toch? No more working for a week or two. Je krijgt er ook direct zin in met dit weer natuurlijk. Hè? Cliff Richard en Summer Holiday.
1: Dit is Horizon.
2: Peter van Echt.
1: De Horizon.

show van de radio hier op Radio Horizon was dit muziek van René Vroeger en Welin en hoe de liefde gaat. Ja. Ja, in en al vrolijkheid, dat is wat we willen doen op zaterdag en zondagochtend. En heb je nog een leuke suggestie voor mij? Niet voor vandaag, dat lukt helaas niet meer. Ja, je kan het me wel laten weten, maar dan neem ik het mee voor volgende week. Leuke suggesties, ze zijn altijd welkom. Doe het via peter.vanecht@rtvhorizon.nl. Is dit Tony Christie? Is this the way to Amsterdam?

Tijdens previewavonden kondigde de Hofnar in Valkenswaard het ook het nieuwe seizoen aan. Maar ook de samenwerking met het Centrum voor Muziek en Dans. Waarmee het voortaan verder gaat onder één naam en met een nieuw logo. De Hofnar Theater en Kunstencentrum.

15 minuten voor 11 geworden, hadden wij muziek van Raccoon en You're the Lucky All My Life. Ja, I treni di Tozeur. Italiaans voor de treinen van Tozeur. Dat is een nummer van het Italiaanse gelegenheidsduo Alice en Battiato. En dit duo vertegenwoordigde Italië tijdens het

0: Tijdens het Eurovisie Songfestival van 1984 wisten ze ook nog een prijsje te behalen. Ze eindigden op een gedeelde vijfde plaats met deze I Treni di Tuzer.
1: Fris uit de veer.
2: Goedemorgen, lieve mensen.
1: Met Peter van Echt.

Maak er een hele mooie zondag van. Maak er een hele mooie eerste Pinksterdag van. We hebben natuurlijk een extra lang weekend. Morgen nog een extra dagje vrij. Je hebt kunnen horen dat er een heleboel te beleven is hier in onze eigen regio. En wil je meer weten, bezoek onze website. Daar staat echt werkelijk alles op. En je hoeft je zeker niet te gaan

0: is Horizon. Het nieuws van bij ons en de hits die je kent.
1: Oh, weer een volle dag. Overleg, lessen, mail en vanavond nog voorbereiden.
2: Hoe en wanneer laat jij jezelf eigenlijk op?
1: Ja, goede vraag.
3: Teams en individuen lopen vaak op hun tenen. Bij Vitality geloven we dat vitale mensen het verschil maken. Ze zijn de motor voor succes. Met coaching, training en teamontwikkeling brengen we energie, verbinding en werkplezier terug op de werkvloer.
4: Vitality. Vitaliteit die je ervaart.
3: Ontdek meer op vitality.nl.
5: Nu bij Slaapcenter Verweijen. BTW, weg ermee!
6: Weg ermee!
7: Slaapcenter Verweijen betaalt nu tijdelijk de 21% BTW voor u. Voor een prima service, goede garantie en het beste persoonlijke slaapadvies gaat u naar Slaapcenter Verweijen. Dus, wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
8: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl. Of bel 0495 494 434.
9: Ziet u scheuren, een lekkage of loslatende kit? Wacht niet tot kleine problemen, tot grote schades leiden. En kies voor de zekerheid en het vakmanschap van OZ-Kit. Wij kitten uw badkamer, keuken en nog veel meer. We werken met de beste schimmelwerende materialen en staan voor kwaliteit, service en duurzaamheid. Daarom krijgt u bij OZ-Kit altijd 100% tevredenheidsgarantie.
10: Met OZ-Kit weet je dat het goed zit.
9: OZ-Kit. Voor al uw kit- en sanitair voegwerken. Check ozkit.nl.
11: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509. Of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
0: Dit is Radio Horizon.
12: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
0: DAB+.
12: En overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 11 uur.
13: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Pakistan zijn 16 mensen gedood toen een bom ontplofte langs een spoor. Dat gebeurde in de zuidwestelijke stad Quetta. De bom ging af toen net een passagiersterrein voorbij trok. Door de kracht van de explosie ontspoorden twee wagons. Die kantelden en vatten vlam. Daarna was er dikke zwarte rook te zien. Separatisten in Pakistan eisen de aanval op en zeggen dat het was gericht tegen een trein met beveiligingspersoneel. Het gebeurde in een gebied waar veiligheidstroepen actief zijn. In die provincie zijn vaker aanslagen op stations en treinen. In Den Haag is vannacht een man om het leven gekomen bij een brand in een seniorencomplex. Het gaat om een bewoner van een van de woningen. Het vuur brak rond 2:30 uit op de derde verdieping. Zo'n 45 bewoners moesten het complex verlaten en zijn tijdelijk opgevangen in een hotel en een moskee in de buurt. Het Amsterdam UMC start een proef met het thuis behandelen van ouderen met een heupbreuk. Een kleine groep artsen in het land doet het al. Zij gaan naar de ouderen toe, stellen de diagnose en geven ze een injectie tegen de pijn die maanden werkt. Het Amsterdamse ziekenhuis gaat onderzoeken of meer ziekenhuizen dit kunnen gaan doen. Een beginnend bestuurder is zijn rijbewijs vanochtend alweer kwijtgeraakt op de A2 bij Abcoude. Hij had ruim 10 keer meer alcohol op dan is toegestaan. Ook reed hij meer dan 40 kilometer per uur te hard. Kickbokser Rico Verhoeven heeft officieel protest aangekondigd tegen de uitslag van het wereldtitelgevecht boksen gisteravond. Hij verloor in de 11e ronde van Alexander Usyk door een knock-out. Maar Verhoeven is ervan overtuigd dat de scheidsrechter te vroeg ingreep. De manager van Verhoeven zegt dat hij de beelden heeft teruggekeken en dat hij een objectief oordeel wil of het einde van het gevecht volgens de regels is verlopen. Het weer een zonnige en droge dag met 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
14: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Amazing Valkenswaard gisteravond. De eerste dag van de twee dagen. Vanmiddag party in het park in Valkenswaard met tal van artiesten. Maar gisteravond, mensen, wat een feest was dat. Volledig uitverkocht. Ik had het gevoel dat ik wel 4000 man voor mijn podium had staan. Ik mocht het presenteren. En het was zo waanzinnig gezellig. Er is echt niks vervelends gebeurd. Alleen maar blije, vrolijke, zingende, dansende mensen gezien. Ah, ik wil toch de organisatie.

0: Sound of Music.
1: Het Radio Horizon weekend weerbericht.
0: Zullen we eens even gaan kijken wat voor weer het gaat worden vandaag. Vanmiddag is het volop zomers en kan de temperatuur oplopen tot 27 à 28 graden. En dat is lekker warm. Daarbij schijnt de zon volop vandaag. En vanavond is het helder en schijnt de zon ook flink. Het is een heerlijke avond om de barbecue aan te steken. Al dus de collega's van Omroep Brabant. Want om 8 uur is het nog 25 graden vanavond. En daarbij staat een matige wind. In de nacht koelt het wel geleidelijk af. Maar het wordt niet kouder dan 13 graden vannacht. Morgen, Pinkstermaandag, is het opnieuw zonnig en droog. Ook morgen de temperatuur morgen richting de 28 graden. Dat zijn temperatuurtjes. Dat brengt me trouwens wel even op de vraag. Wordt het niet eens tijd om met z'n allen af te gaan spreken? De rokjesdag, die moeten we toch wel weer gaan inplannen, denk ik dan toch. Het is daar toch wel bijna de goede temperatuur voor. En laat nou Normaal daar ooit een keer een plaat over gemaakt hebben. Even draaien.

Dat is nou het leuke van Radio Horizon. Het ene moment hoor je zo'n lekkere gouden oude plaat. En het andere moment een lekkere dikke knijter van een hit. En daardoor ondertussen informeren we ook nog eens een keer over van alles wat er te gebeuren is in de regio. De jaren 60, natuurlijk. Freddy Fender, uiteraard. And Wasted Days and Wasted Nights hier in de show van radio. 11:55. Goedemorgen. Leuk dat je luistert. Ja, voor de mensen die gisteren geen kaartje konden krijgen voor Amazing Valkenswaard. Vanmiddag dus de tweede editie. Vanaf 3:00 gaat het veld open. Het park, het Frans van Best Park aan de Statie in Valkenswaard. Er zijn nog kaarten. Ik heb hier het programma. Wacht even. Even kijken wie er vandaag al optreden. Dat is wel hartstikke leuk hoor. Voor ieder wat wil ze ook weer. Even kijken. Lars Brands komt vanmiddag lekker optreden. Arjon Oostrom, Fonsen die van ons. Een hele leuke faceband is dat. Jumbo, Kunot uit Hezen, Lint en Weideomgeving. Chris Bauer komt langs. Fragment, een hele goede band. En alles aan elkaar gedraaid door DJ Ton. Grote vriend en collega die dat echt op een geweldige manier doet. Ik mag het presenteren. En ja, met elkaar daar op de statie een feestje bouwen. Geloof me. Zoals ieder jaar wordt het ook vandaag weer een ontzettende lekkere fijne dag. En vooral het voordeel van het Frans van Best Park. Er staan heel veel bomen. Dus je staat eigenlijk altijd in de schaduw. Dus die brandende zon valt reuze mee. Dus je kan makkelijk die kant op komen. Om gezellig met ons mee te feesten. Vanaf 3:00 dus het park open. Ja, en voor de rest kun je vandaag volgens mij, ja, dat weet ik zelf zeker, naar uiteraard de grote bierfeest. Stoebe. Bierdorf XXL. Tussen Gastel en Zoerendonk. Ook vandaag groot feest. Ben je meer dan welkom. De nieuwe attractie van Stef Saas die zijn intree heeft gemaakt. En ik moet zeggen, iedereen is laar en enthousiast. En de gezelligheid, nou, dat zit wel goed daar in Gastel. Ook daar hoef je geen zorgen over te maken. Door de regio fietst op dit moment een fietsroute. Volgens ons fietsteam. Zij proberen zoveel mogelijk geld in te zamelen voor Alpe d'Huez. En vanuit zowel Budel als vanuit Leende zijn er groepen aan het fietsen. En zij doen dat dus voor een goed doel om zoveel mogelijk geld bij elkaar te krijgen. Voor Alpe d'Huez die binnenkort plaats gaat vinden natuurlijk. En ook daar zijn we bij aanwezig. Ik ga er naartoe en ik ga een verslag naar maken. En ook filmen. Dat is wel leuk. Want er zijn namelijk heel veel teams in onze regio die daar naartoe gaan. Natuurlijk, Alpe d'Huez. En heb jij nou ook een team die daar naartoe gaat? Laat het even weten, want misschien kunnen we wat afspreken. Kunnen we je ook even voor de camera halen. Wel leuk voor het thuisfront. Dat ze even kunnen meekijken wat er precies allemaal daar gebeurt in Frankrijk. Daar bij die hele grote berg. Met die 23 bochten. En die enorme hoogte. Mensen die gaan lopend, fietsend. En soms zelfs bijna kruipend. Ja, echt waar. Je weet niet wat je ziet als je daar bent. Naar boven. En het allemaal voor het goede doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen. Om ja, ooit een remedie te vinden tegen die vreselijke ziekte. Waar ik de naam bijna niet van uit mijn strot krijg. Je weet wat ik bedoel. We kennen allemaal wel iemand die daaraan bezweken is. Of ermee

zoveel mogelijk geld inzamelen. Ik zei er straks al, om ooit een oplossing te vinden voor die vreselijke ziekte, de baas te kunnen zijn. En voor al die mensen ga ik deze plaat draaien.

En eigenlijk nodigt die berg iedereen uit. Om hem te bedwingen. Hij is hoog, hij is lang, hij is moeilijk. Maar zo mooi. Voor al die mensen die aan het trainen zijn voor die berg. Het enthousiaste lied. Kom. Geef niet op, daar in Frankrijk.

gelukkig kom ik er op tijd achter dat ik een beetje een foutje maak. Want dat team Ons Ans, dat is niet vandaag, maar dat is morgen. En dat betekent, als je zit te luisteren, dat je mee kan vinden.

0: natuurlijk bij de opening van het Bierdorf XXL. En daar kwam ik Jacques Hendriksen tegen. En die vertelde daar van alles over. En ik ben even terug aan het zoeken. Het fragment dat ik Jacques sprak. Even kijken waar ik het heb. Ja, hier. Luister even mee. Ik neem je even mee naar afgelopen vrijdag. Luister even mee.
1: We zijn in Zoerenong bij de opening van het Bierdorf XXL evenement. En ik kom er tegen Jacques Hendriks. En Jacques, jij weet het toevallig. Wij hoorden dat er komende maandag, aanstaande maandag, tweede Pinksterdag iets bijzonders gaat gebeuren. Wat gaat er gebeuren?
2: Ja, tweede Pinksterdag, maandag 25 mei. Organiseren wij als team Osan een hele mooie fietstocht, een recreatieve fietstocht voor geld in te verzamelen voor Alpe d'Huez.
1: Dat is aankomende maandag. En hoe gaat het eruit zien?
2: Tweede Pinksterdag, ja, staat alles klaar. Bij de familie Hendriks op de Kralenklaan 72 kunnen we starten vanaf 10 uur. Van 10 tot 2. We hebben twee geweldige mooie routes uitgezet. Eén van 30 kilometer, één van 45 kilometer. Dus er zit geen wedstrijd aan. Iedereen kan gewoon gezellig op een eigen tempo fietsen. We zorgen voor een hapje en een drankje. Dus alle opbrengsten die wij die dag creëren, zal ik maar zeggen, komt allemaal ten goede van Alpe d'Huez. Ja. Wij gaan Alpe d'Huez, 4 juni gaan wij met z'n allen, ofwel wandelend of fietsend, die berg op.
1: Ja, ja. Nu zei je net adres heel snel. Waar moeten de mensen maandagmorgen om 10 uur zijn om mee te doen met de fietstocht?
2: Maandagmorgen vanaf 10 uur kunnen ze terecht op de Kranendonkelaan 72. We hebben nog een tweede startlocatie gecreëerd. Mensen kunnen ook nog starten in Leende. Uit de Loofvennen kunnen ze ook starten. Dus mensen uit Leende of Hezen mee willen fietsen, kan ook. Ja. Ga dan naar Loofvennen, kunnen ze ook starten.
1: Ja, kunnen mensen ergens op internet meer informatie vinden? Facebookpagina misschien?
2: Als je op Team Osan zoekt, dan kom je het van eigen tegen. Hey, we gaan er iets leuks van maken.
1: Ga jij die berg ook op?
2: Ik ga die berg op. Ik ga wandelen de berg op. Ik ga genieten van iedere bocht, alles wat ik tegenkom. En ik ben zeker voor het goede doel. En al die mensen die aan die verschrikkelijke ziekte lijden of ooit geleden hebben. En we moeten er toch weer z'n allen voor zorgen dat we de laatste zijn die ermee te maken hebben. Daar doen we het voor, met z'n allen.

and What I'm Gonna Do. I'm So In Love With You. Ja, prachtige plaat. Ik heb een beetje leuk nieuws en een beetje minder leuk nieuws. Zal ik beginnen met het minder leuke nieuws? Dan hebben we dat maar vast gehad. We hebben vandaag geen Raad die Plaat, helaas. Want Ruud is

0: Freek Jan de Sterke.
1: Ik ben een radiosendamateur, gelicenseerd radiosendamateur.
2: En wat houdt dat in?
1: Dat ik examen heb gedaan, dat ik zender mag over de hele wereld.
3: Freek Jan de Sterke.
0: Radio Horizon.

Dit is Horizon, het nieuws van bij ons en de hits die je kent. Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine.

0: gevestigd aan de Laminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Ziet u scheuren, een lekkage of loslatende kit? Wacht niet tot kleine problemen, tot grote schades leiden. En kies voor de zekerheid en het vakmanschap van OZ-Kit. Wij kitten uw badkamer, keuken en nog veel meer. We werken met de beste schimmelwerende materialen en staan voor kwaliteit, service en duurzaamheid. Daarom krijgt u bij OZ-Kit altijd 100% tevredenheidsgarantie.
2: Met OZ-Kit weet je dat het goed zit.
1: OZ-Kit. Voor al uw kit- en sanitair voegwerken. Check ozkit.nl.
3: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter... en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
4: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
5: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
0: Dit is Radio Horizon.
6: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
6: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 12 uur.
7: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het dodental als gevolg van de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo blijft stijgen. Volgens de laatste cijfers van de Congolese autoriteiten zijn er binnen een dag meer dan 30 doden en 100 besmettingen bijgekomen. In totaal zijn volgens Congo sinds het begin van de ebola-uitbraak 204 mensen overleden aan het virus. De Wereldgezondheidsorganisatie denkt dat het aantal hoger ligt, omdat de uitbraak pas laat is ontdekt en sommige vermoedelijke gevallen nog niet bevestigd zijn. In buurland Oeganda zijn 5 nieuwe besmettingen gemeld. Een bewoner van een seniorencomplex in Den Haag is vannacht om het leven gekomen bij een brand. Die brak uit rond 2:30 op de 3e verdieping. De man kon niet op tijd wegkomen. Zeker 40 bewoners van het complex werden tijdelijk opgevangen in een hotel en een moskee. Bij een explosie langs een spoorlijn in Pakistan zijn zeker 23 mensen gedood. In de zuidwestelijke stad Quetta ging een bom af, waardoor 2 wagons ontspoorden. De aanval is opgeëist door separatisten. In de provincie waar het gebeurde zijn vaker aanslagen op treinen. De VS en Iran lijken dicht bij een nieuwe ronde van onderhandelingen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die moet gaan gelden als raamwerk voor een langdurige deal. Over de details moeten de komende 30 tot 60 dagen worden onderhandeld. Het Amsterdam UMC start een proef met het thuisbehandelen van ouderen met een heupbreuk. Een kleine groep artsen in het land doet dat al. Zij gaan naar de ouderen toe, stellen de diagnose en geven ze een injectie tegen de pijn die maanden werkt. Het Amsterdamse ziekenhuis gaat onderzoeken of meer ziekenhuizen dit kunnen gaan doen. Het weer, het is vandaag zonnig en droog. In het noorden wordt het 22 graden, in het zuiden lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Ja, goedemiddag. Welkom in de tweede uur van de show van de radio. Ja, sorry. Helaas vandaag.

De zomereditie van de Show van de Radio vandaag. Extra, omdat iedereen lekker vrij is. Hebben ze wel verdiend. En daarom dus ook geen raad die plaat of raad waar die staat deze zondag hier in de show. Ik hoop dat je het niet erg vindt. Volgende week dan zal er best alweer iets te winnen zijn. Daar gaan we wel voor zorgen. Komt vast helemaal goed. En na die prachtplaat van Tom Robinson is het tijd voor Billy Joel. The River of Dreams.

Marshmallow, Pink en Sting hoorde je uit 2023 en Dreamin' na The Fine Place to Die van Alex Warren. Wat een titel trouwens, hè? Ongelooflijk. 10 voor half 1 op Horizon.

Een echte rock bitch, zo mag je haar wel noemen. Anouk uit 2007 kwam dit plaatje trouwens. En Modern World na Sieno Spiro en Material Lover. Eerste keer dat plaatje hoort. Nooit gehoord. Ik kende het niet. We zijn een beetje bezig met de voorbereidingen voor de zomereditie van de Show van de Radio. En willen eigenlijk weer de Foute 3 terug roepen in het programma. Je weet wel, de Foute 3! En als jij daar leuke suggesties voor hebt, mag je altijd even een mailtje sturen naar janne@rtvhorizon.nl. Ze zijn altijd welkom. Volgende week trouwens bijzonder bezoek in de studio. Volgende week komt William Pompen lekker aanschuiven en meedoen.

C'est la vie, Chef Special uit 2024. En misschien even een goed idee om nu even een klein voorproefje te nemen van een potentiële kandidaat voor de Foute 3.

Nou, je mag wel blijven. Geen enkel probleem. Na de Backstreet Boys en I Want It That Way. Op deze zondag hier bij Horizon. Lekker temperatuurtje buiten. En op de radio is het ook best gezellig. Al zeggen we het heel bescheiden zelf. We draaien van alles. Als het maar gezellig is. Voor ieder wat wils. Dit is Kensington.

samen met zijn vader. 2008. Father and Friend, Awar Kensington. En als jij een keer wat gaat organiseren en wel wat promotie kan gebruiken, stuur even een mailtje naar dianne@rtvhorizon.nl. Mag je zelf bij ons in het radioprogramma komen vertellen wat je gaat organiseren, waar mensen mogen komen kijken of waar jouw boek

Zo bizar. Ik dacht dat plaatje is een paar jaar oud. Zit ik even te kijken wanneer dat plaatje gemaakt is. 2011. Man, wat gaat het toch hard. Erg. 6-1 hier in de show. En we gaan op naar het derde en laatste uur van vandaag. Met uiteraard ook weer een paar prachtige muzikale meesterwerkjes voor je uitgezocht. En een enorm mooie rock ballad die je het komende uur mag gaan verwachten. Over het laatste genre wil ik het even hebben, want dit past er absoluut ook in. Ze hebben zoveel mooie muziek gemaakt. En elke keer als ik radio ga maken en ik mag er eentje kiezen van U2... is het gewoon weer één groot twijfelfeest. Welke? Want ja, kies er maar eens een uit. Uit al die prachtige platen. Van Bono en zijn band. En vandaag hebben we gekozen voor deze. Where the streets have no names.

0: Dit is Horizon, het nieuws van bij ons en de hits die je kent.
1: Nu bij Slaapcenter Verweijen, BTW, weg ermee!
2: Weg ermee!
3: Slaapcenter Verweijen betaalt nu tijdelijk de 21% BTW voor u. Voor een prima service, goede garantie en het beste persoonlijke slaapadvies gaat u naar Slaapcenter Verweijen. Dus, wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
4: Agenda vol? Check. Mailbox vol? Check. Hoofd vol? Check.
5: En je accu?
4: Die is leeg.
6: Teams en individuen lopen vaak op hun tenen. Bij Vitality geloven we dat vitale mensen het verschil maken. Ze zijn de motor voor succes. Met coaching, training en teamontwikkeling brengen we energie, verbinding en werkplezier terug op de werkvloer.
4: Vitality. Vitaliteit die je ervaart.
6: Ontdek meer op vitality.nl.
7: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
0: Dit is Radio Horizon.
8: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
8: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 1 uur.
9: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Een groot deel van de gevangenen in de PI Vught is gisteravond geëvacueerd na een brand. 132 gedetineerden zijn naar andere gevangenissen in het land gebracht. En tientallen anderen werden ondergebracht in een ander gedeelte van de PI Vught. De brand ontstond in de wasruimte van de reguliere gevangenis, dus niet in de extra beveiligde inrichting. De brandweer bluste het vuur, maar daardoor ontstond wateroverlast. Het is niet duidelijk hoe groot de schade is en wanneer alle gedetineerden weer terug kunnen keren. Over de oorzaak van de brand is nog niks bekend. In Rijen in Brabant hebben 5 jonge kinderen tijdens een spel een dode man gevonden. De kinderen van 7, 8 en 9 jaar speelden met een groep verstoppertje in het bos tijdens een voetbalkamp. Rond 21:30 s'avonds vonden ze de overleden man op een afgelegen plek. De kinderen waarschuwden een begeleidster, waarna de hulpdiensten werden ingeschakeld. Volgens de politie lag de man er al een tijdje. Het voetbalkamp, met in totaal zo'n 90 kinderen, is aangepast verder gegaan. Voor de kinderen die de man vonden, is hulp geregeld. In een dagtijd zijn er 100 nieuwe ebola-besmettingen bijgekomen in de Democratische Republiek Congo. Ook overleden daar in 24 uur 30 mensen aan het virus. Sinds de uitbraak begon in april zijn er al ruim 800 besmettingen geteld. De Wereldgezondheidsorganisatie denkt dat het aantal eigenlijk hoger ligt. De politie onderzoekt een grote vechtpartij in Breda. Gisteravond rond 10 uur gingen in het centrum ongeveer 40 mensen met elkaar op de vuist. De politie zegt dat er met terrasmeubilair, glazen, kaarsen en wijnflessen is gegooid. En ook zijn er in de stad meerdere vernielingen aangericht. Er is al 1 31-jarige man aangehouden. Hij komt uit België. Volgens de politie van Breda is de man zowel slachtoffer als verdachte. Het weer. Het is vandaag zonnig en droog. In het noorden wordt het 22 graden. In het zuiden lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
10: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Radio Horizon.
0: Erik-Jan de Sterke.
11: Ja, zeg dat dan meteen. Geen verkeersinformatie, dat is goed nieuws. Wees welkom in de derde uur van de One and Only Guilty Pleasure Show hier op Horizon.

hebben ook veel hits gemaakt, hoor. Pet Shop Boys. En wij draaien de West and Girls in 1986. Ja, het is eigenlijk jammer. Ik had eigenlijk even Rent willen draaien van de Pet Shop Boys. Dat is echt zo'n mooi nummertje. Doen we volgende week. Houden we even in onze gedachten en nemen we mee naar de volgende show van de radio. Hier is Chris Rea.

stem van die man ook, hè? Geweldig. I can feel your heartbeat. En de Pet Shop Boys daarvoor met West and Girls. Als je bent inschakeld, je luistert naar de show. Zonder Dian met Erik Jan onderweg naar 2. Met nu, Klinkade.

Waar is mijn mannetje gebleven? Maar dan in het Engels. Where is my husband? Ray A. Uit vorig jaar 2025, zeg maar. Dit is OMD.

een koffieklanten hier in de studio even tijd voor vrijgemaakt. Ik moet kunnen, wat non-stop muziek. Je hoorde OMB, We Love You, Open Light van Taylor Swift, Summer Sunshine van The Corrs en We Are The Champions van Queen.

0: Dit is Horizon.
1: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.
2: Van der Kampen reparatie, installatie, verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen reparatie, installatie, verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen reparatie, installatie, verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
3: Ziet u scheuren, een lekkage of loslatende kit? Wacht niet tot kleine problemen, tot grote schades leiden. En kies voor de zekerheid en het vakmanschap van OZ-Kit. Wij kitten uw badkamer, keuken en nog veel meer. We werken met de beste schimmelwerende materialen en staan voor kwaliteit, service en duurzaamheid. Daarom krijgt u bij OZ-Kit altijd 100% tevredenheidsgarantie.
4: Met OZ-Kit weet je dat het goed zit.
3: OZ-Kit. Voor al uw kit- en sanitair voegwerken. Check ozkit.nl.
5: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
6: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhese heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
7: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
8: Nu bij Slaapcenter Verweijen. BTW, weg ermee!
9: Weg ermee!
10: Slaapcenter Verweijen betaalt nu tijdelijk de 21% BTW voor u. Voor een prima service, goede garantie en het beste persoonlijke slaapadvies gaat u naar Slaapcenter Verweijen. Dus, wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
11: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine.

0: gevestigd aan de Lemienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Dit is Radio Horizon.
2: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
1: DAB+
2: en overal online.
1: Radio Horizon nieuws. 2 uur.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Een groot deel van de gevangenen in de PI Vught is gisteravond geëvacueerd na een brand. 132 gedetineerden zijn naar andere gevangenissen in het land gebracht. Tientallen anderen werden ondergebracht in een ander gedeelte van de PU Vught. De brand ontstond in de wasruimte van de reguliere gevangenis, dus niet in de extra beveiligde inrichting. De brandweer bluste het vuur, maar daardoor ontstond er wateroverlast. Het is nog niet duidelijk hoe groot de schade is en wanneer alle gedetineerden weer terug kunnen keren. Over de oorzaak van de brand is nog niks bekend. In Rijen in Brabant hebben 5 jonge kinderen tijdens een spel een dode man gevonden. De kinderen van 7, 8 en 9 jaar speelden met een groep verstoppertje in het bos tijdens een voetbalkamp. Rond 9:30 in de avond vonden ze de overleden man op een afgelegen plek. De kinderen waarschuwden een begeleidster, waarna de hulpdiensten werden ingeschakeld. Volgens de politie lag de man er al een tijdje. Het voetbalkamp met in totaal zo'n 90 kinderen is aangepast verder gegaan. Voor de kinderen die de man vonden is hulp geregeld. In een dag tijd zijn er 100 nieuwe ebola-besmettingen bijgekomen in de Democratische Republiek Congo. Ook overleden er in 24 uur 30 mensen aan het virus. Sinds de uitbraak begon in april zijn er al ruim 800 mensen besmet. De Wereldgezondheidsorganisatie denkt dat het aantal eigenlijk hoger ligt. De politie onderzoekt een grote vechtpartij in Breda. Gisteravond rond 10 uur gingen in het centrum ongeveer 40 mensen met elkaar op de vuist. De politie zegt dat er met terrasmeubilair glazen, kaarsen en wijnflessen is gegooid. Ook zijn er in de stad meerdere vernielingen aangericht. Er is al 1 31-jarige man aangehouden. Hij komt uit België. Volgens de politie van Breda is de man zowel slachtoffer als verdachte. Het weer, het is vandaag zonnig en droog. In het noorden wordt het 22 graden. In het zuiden lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Horizon Verkeersupdate.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de N280 München-Gladbach-Roermond. Bij de aansluiting met de A73 3 kilometer en een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Radio Horizon.
1: Het nieuws van bij ons. De hits die je kent.

van liefde van weleer.

0: nieuws van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon 1 Kempen.tv.
1: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
2: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
3: Oh, weer een volle dag. Overleg, lessen, mail en vanavond nog voorbereiden.
4: Hoe en wanneer laat jij jezelf eigenlijk op?
3: Ja, goeie vraag.
5: Teams en individuen lopen vaak op hun tenen. Bij Vitality geloven we dat vitale mensen het verschil maken. Ze zijn de motor voor succes. Met coaching, training en teamontwikkeling brengen we energie, verbinding en werkplezier terug op de werkvloer.
6: Vitality. Vitaliteit die je ervaart.
5: Ontdek meer op vitality.nl.
7: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhese heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
0: Dit is Radio Horizon.
8: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
0: DAB+.
8: En overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 3 uur.
9: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De Turkse oproerpolitie heeft het hoofdkantoor van de oppositiepartij CHP in Ankara bestormd. De politie gebruikte daarbij traangas en rubberen kogels. De bestorming komt nadat de gouverneur van de Turkse hoofdstad het bevel had gegeven om partijleden te verjagen die gelieerd zijn aan de afgezette CHP-leider Özgür Özel. De rechtbank besloot deze week dat iemand anders de partij moest leiden en dat veroorzaakte veel onrust. De Turkse rechters hebben het al langer gemunt op oppositiepartijen CHP. Zo werd vorig jaar burgemeester İmamoğlu van Istanbul opgepakt. Hij zit nog steeds vast. Vanwege het warme weer dit Pinksterweekend nemen sportevenementen festivals maatregelen. Zo zijn er op meerdere plekken extra waterpunten. In Enschede zijn er op het Fresh Festival overkappingen aangebracht. In Lichtenvoorde staat er op het Over de Top Festival zonnebrandsmeerpunten. En de organisatie van de Pinksterconferentie Opwekking in Biddinghuizen stuurt bezoekers een paar keer per dag een pushbericht op hun telefoon. Daar staat in dat ze zich op tijd moeten insmeren. Door de hitte is in Maastricht de marathon geannuleerd. In Rijen in Brabant hebben 5 jonge kinderen tijdens een spel een dode man gevonden. Kinderen van 7, 8 en 9 speelden met een groep verstoppertje in het bos tijdens een voetbalkamp. Rond 9:30 gisteravond vonden ze de overleden man op een afgelegen plek. Kinderen waarschuwden een begeleidster, waarna de hulpdiensten werden ingeschakeld. Een groot deel van de gevangenen die in de PU Vught gisteravond geëvacueerd zijn aan brand. 132 gedetineerden zijn naar andere gevangenissen in het land gebracht. Tientallen anderen werden ondergebracht in een ander gedeelte van de PU Vught. De brand ontstond in de wasruimte van de reguliere gevangenis, dus niet in de extra beveiligde inrichting. Het is nog niet duidelijk hoe groot de schade is en wanneer alle gedetineerden weer terug kunnen keren. Het weer, het is vandaag zonnig en droog. In het noorden worden 22 graden, in het zuiden 28. Ook morgen op tweede Pinksterdag veel zon. Het wordt dan 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
10: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits

Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleende, Kranendonk en Valkenswaard. En

0: Because I gotta have faith.
1: I gotta have faith. Because I gotta have faith, faith, faith. I gotta have faith, faith, faith.
2: Dit is Horizon.
3: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: Dit is Horizon.
1: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.
0: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine...

0: gevestigd aan de Lemienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Agenda vol? Check. Mailbox vol? Check. Hoofd vol? Check.
2: En je accu?
1: Die is leeg.
3: Teams en individuen lopen vaak op hun tenen. Bij Vitality geloven we dat vitale mensen het verschil maken. Ze zijn de motor voor succes. Met coaching, training en teamontwikkeling brengen we energie, verbinding en werkplezier terug op de werkvloer.
1: Vitality. Vitaliteit die je ervaart.
3: Ontdek meer op vitality.nl.
4: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
5: Ziet u scheuren, een lekkage of loslatende kit? Wacht niet tot kleine problemen, tot grote schades leiden. En kies voor de zekerheid en het vakmanschap van OZ-Kit. Wij kitten uw badkamer, keuken en nog veel meer. We werken met de beste schimmelwerende materialen en staan voor kwaliteit, service en duurzaamheid. Daarom krijgt u bij OZ-Kit altijd 100% tevredenheidsgarantie.
6: Met OZ-Kit weet je dat het goed zit.
5: OZ-Kit. Voor al uw kit- en sanitair voegwerken. Check ozkit.nl.
7: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
8: Nu bij Slaapcenter Verweijen. BTW, weg ermee!
9: Weg ermee!
10: Slaapcenter Verweijen betaalt nu tijdelijk de 21% BTW voor u.
8: Voor een prima service, goede garantie en het beste persoonlijke slaapadvies gaat u naar Slaapcenter Verweijen. Dus, wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
0: Dit is Radio Horizon.
11: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
11: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 4 uur.
12: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Defensieminister Jesselgus zegt dat Poetin gestopt moet worden. Ze reageert daarmee op de grootschalige Russische aanval vannacht op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Ook de Franse president Macron reageerde. Hij spreekt van een verdere escalatie. EU-buitenlandchef Kallas zegt dat de oorlog tussen Rusland en Oekraïne in een impasse verkeert. In China zijn bij de gasexplosie in de kolenmijn niet 90, maar 82 mensen om het leven gekomen. Volgens de autoriteiten was de situatie na het ongeluk erg chaotisch, waardoor geen goed aantal kon worden doorgegeven. Ook had de eigenaar van de mijn geen goed overzicht van wie er aan het werk was. In de stad ten noorden van de Filipijnse hoofdstad Manila wordt gezocht naar overlevenden van een ingestort pand in aanbouw. Het gebouw bezweek vanochtend na een zware onweersbui. 24 bouwvakkers konden op tijd wegkomen. Maar volgens de autoriteiten worden er minstens 21 mensen vermist. Een toerist uit Maleisië kwam om door de neerkomende brokstukken. In de Turkse hoofdstad Ankara heeft de politie het hoofdkantoor van de oppositiepartij CHP bestormd. Dat gebeurde nadat de gouverneur van Ankara had bevolen om partijleden te verjagen die gelieerd zijn aan de afgezette CHP-leider Özgür Özel. Hij werd 3 jaar geleden verkozen tot leider, maar de rechter verklaarde de uitslag ongeldig. Vanwege het warme weer nemen veel sportevenementen en festivals maatregelen. Op meerdere plekken zijn waterpunten en overkappingen aangebracht. Bezoekers van de Pinksterbijeenkomst Opwekking in Biddinghuizen krijgen een pushbericht wanneer het tijd is om zich in te smeren. In Maastricht is de marathon geannuleerd. Ajax heeft zich geplaatst voor de tweede voorronde van de Conference League. De wedstrijd tegen FC Utrecht eindigt in gelijkspel. Hij liep uit op strafschoppen, waarbij Ajax uiteindelijk de betere ploeg bleek te zijn. En juli komen de Amsterdammers in actie in de voorrondes van de Champions League. De Conference League. Het weer dan nog. Het is vandaag zonnig en droog. In het noorden worden 22 graden. In het zuiden lokaal 28. Ook morgen op tweede Pinksterdag veel zon. Dan wordt het 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
13: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
14: Radio Horizon.
0: Het nieuws van bij ons. De hits die je kent.

0: Nu bij Slaapcenter Verweijen. BTW, weg ermee!
1: Weg ermee!
0: Slaapcenter Verweijen betaalt nu tijdelijk de 21% BTW voor u. Voor een prima service, goede garantie en het beste persoonlijke slaapadvies gaat u naar Slaapcenter Verweijen. Dus, wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
2: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
3: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhese heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
4: Dit is Radio Horizon.
5: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
4: DAB+
5: en overal online.
4: Radio Horizon nieuws. 5 uur.
6: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Europese leiders veroordelen de grootschalige Russische aanval vannacht op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Tientallen gebouwen raakten bij de raketaanval beschadigd. 4 mensen kwamen om het leven. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van weerzinwekkende terroristische daden. De Duitse buitenlandminister Wadepfel noemt de grootschalige inzet van ballistische raketten een verdere escalatie. En zijn Nederlandse collega Berendsen zegt dat het Kremlin eens te meer oorlog verkiest boven vrede. De Turkse oproerpolitie heeft het hoofdkantoor van oppositiepartij CHP in Ankara bestormd en ontruimd. Ondanks tegenstand van CHP-aanhangers werkten agenten zich naar binnen om de afgezette partijleider Özgür Özel te verjagen. Daarbij werd traangas ingezet en werden rubbele kogels afgevuurd. De ontruiming volgt op een uitspraak van de rechter. Die bepaalde donderdag dat Özel uit zijn ambt gezet moet worden en dat zijn voorganger het weer over moet nemen. De CHP noemde die beslissing een poging tot een staatsgreep en bedoeld om de partij te verzwakken. In de stad ten noorden van de Filipijnse hoofdstad Manila wordt gezocht naar overlevenden van een ingestort pand in aanbouw. Het gebouw bezweek vanochtend na een zware onweersbui. 24 bouwvakkers konden op tijd wegkomen. Maar volgens de autoriteiten worden er minstens 21 mensen vermist. Een toerist uit Maleisië kwam om door neerkomende brokstukken. Hij verbleef in het hotel naast het ingestorte gebouw. Ajax heeft zich geplaatst voor de tweede voorronde van de Conference League. De wedstrijd tegen FC Utrecht eindigt in gelijkspel. Er liep uit op strafschoppen, waarbij Ajax uiteindelijk de betere ploeg bleek te zijn. En juli komen de Amsterdammers in actie in de voorrondes van de Conference League. En dan nog het weer. Tot besluit volop zon vandaag met hier en daar wat sluierbewolking. Maxima liggen rond de 25 graden in het noorden en lokaal 28 in het zuiden. Ook morgen wordt het een zonovergoten dag. Er staat weinig wind en het wordt nog iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
4: Van der Zanden.
7: Oh, lekker dapper duurtje. De zomerse zondag van Horizon. Eindelijk is het zover. De temperatuur die stijgt. Het genot op de radio ook, want we hebben zomerse muziek.

Blondie en I'm Gonna Love You Too. Het programma De Krenten uit de Pap. Het is 5 uur geweest en je krijgt weer een uur lang de juweeltjes van toen en nu. Vast onderdelen, de Triple D, oftewel de Domme Disco Dreun. Hele mooi uitgezocht vandaag. Formidabel chanson,

Bij Horizon kennen wij wekelijks de Simple Shazam. En die wordt maandagochtend weer de nieuwe bekendgemaakt. Maar deze is degene van afgelopen week. Ah, leuk om daar nog eens iets van te horen, deze man. Neil Diamond. Single heet World at Heart. One side of me is warm and quiet.

at Heart, Neil Diamond. En vanaf morgen vroeg hoor je weer een nieuwe. Ja, ik had het al beloofd. Veel zomerse muziek. En dan kunnen we natuurlijk en willen we ook niet om Julio Iglesias heen. Dit is het mooie L. Oftewel, tussen haakjes, Marinas.

fijn plaatje uit de hitlijst. Busa Magnetic. Al ruim 10 maanden mis ik mijn vrouw. Ze is continu in mijn gedachten. Wat een waardevol aandenken dat ze een lijst met haar favoriete nummers heeft achtergelaten. En elke week speel ik een nummer uit die lijst. Vandaag is de keuze gevallen op Gino Socchio en Try It Out. De lijst.

Iedere week opnieuw kiezen wij een plaatje uit de favoriete Spotify-lijst van mijn lieve vrouw Anja. En zo houden we haar in herinnering. De lekkere, lange, 12-inch uitvoering van Try It Out. Dat was Gino Sacco. De band rondom Andy Platz. Mama's Gun. This is the day. Onthoud hem.

Hele fijne, relaxte muziek. En ik zie je al zitten, lekker achterover. Pilsje erbij. De radio op horizon. En wie doet je wat? Want we hebben het instrumentale intermezzo.

lange tijd gebruikt als de tune voor de Belgisch Nationale Hitparade. Uitgezonden op Radio Mi Amigo ergens einde jaren 70, 1978, 79. Johnny and the Hurricanes als instrumentaal intermezzo en Rocking Boots. Ja, heerlijk zonnetje erbij. Wat wil je nog meer dan een sweet summer day? Vriend Chris Ria, die zingt erover.

mooi. Wat heeft die man, die meneer, een waanzinnig fijne stem. Chris Rea en One Fine Summer Day.

Marga Bult, Patty Bracht en José van der Weijden van. Oftewel Love en Casanova. Afgelopen week hoorde ik hem al bij Rolf Simons en ook bij Frans van Dam. Mag ik niet achterblijven. Uit 2016 komt die Captain Mix van Heartbeat.

0: Als muziek die wij muziekliefhebbers weten te waarderen.
1: Hans?
0: Rolf?
1: Hans? Peter?
0: Je zit goed bij Horizon met allemaal vrienden om je heen die je iedere dag opnieuw de beste muziek voorschotelen. Zoals dit werkje van Claptone, Heartbeat uit 2016. Trouwe luisteraars die weten dat we nog één plichtpleging te gaan hebben. Dat betreft het formidabel chanson vandaag in handen van niemand minder dan Frans Gall. Dit is Babacar.

0: hele mooie hits gehad. Il jouait du piano debut. En Ela, Ela. Maar toch de allermooiste Franstalige plaat die ze ooit gemaakt heeft, maakte ze samen met Elton John en heette Les Aveux. Light Orchestra.
1: De krenten uit de pap. Meter van der Zand.
0: Mijn aandeel zit er alweer op.

0: Dit is Horizon.
1: Het nieuws van bij ons. De hits die je kent.
2: Oh, weer een volle dag. Overleg, lessen, mail en vanavond nog voorbereiden.
3: Hoe en wanneer laat jij jezelf eigenlijk op?
2: Ja, goede vraag.
4: Teams en individuen lopen vaak op hun tenen. Bij Vitality geloven we dat vitale mensen het verschil maken. Ze zijn de motor voor succes. Met coaching, training en teamontwikkeling brengen we energie, verbinding en werkplezier terug op de werkvloer.
5: Vitality. Vitaliteit die je ervaart.
4: Ontdek meer op vitality.nl.
6: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine.

0: gevestigd aan de Lemienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Ziet u scheuren, een lekkage of loslatende kit? Wacht niet tot kleine problemen, tot grote schades leiden. En kies voor de zekerheid en het vakmanschap van OZ-Kit. Wij kitten uw badkamer, keuken en nog veel meer. We werken met de beste schimmelwerende materialen en staan voor kwaliteit, service en duurzaamheid. Daarom krijgt u bij OZ-Kit altijd 100% tevredenheidsgarantie.
2: Met OZ-Kit weet je dat het goed zit.
1: OZ-Kit. Voor al uw kit- en sanitair voegwerken. Check ozkit.nl.
3: Nu bij Slaapcenter Verweijen. BTW, weg ermee!
4: Weg ermee!
5: Slaapcenter Verweijen betaalt nu tijdelijk de 21% BTW voor u.
3: Voor een prima service, goede garantie en het beste persoonlijke slaapadvies gaat u naar Slaapcenter Verweijen. Dus, wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen. In het centrum van Budel.
6: Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
7: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
8: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur en wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgave of meer info naar hacweekblad.eu.
9: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
10: Dit is Radio Horizon.
11: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
10: DAB+
11: en overal online.
10: Radio Horizon nieuws. 6 uur.
12: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Europese leiders veroordelen de grootschalige Russische raketaanval vannacht op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Tientallen gebouwen raakten beschadigd, 4 mensen kwamen om het leven. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van weerzinwekkende terroristische daden. En de Duitse buitenlandminister Waardepfuhl noemt de grootschalige inzet van ballistische raketten een verdere escalatie. Zijn Nederlandse collega Berendsen zegt dat het Kremlin eens te meer oorlog verkiest boven vrede. Het dodental na de gasexplosie in een kolenmijn in China is naar beneden bijgesteld. Volgens de autoriteiten zijn er 82 mensen omgekomen in plaats van de eerder gemelde 90. Vrijdagavond waren zo'n 250 mijnwerkers ondergronds aan het werk in de provincie Shanxi toen de explosie plaatsvond. Chinese staatsmedia melden dat de situatie na het ongeluk chaotisch was en dat het bedrijf geen duidelijk overzicht van de werknemers had. Gisteren werden de eigenaren van de kolenmijn gearresteerd vanwege ernstige veiligheidsovertredingen. De Pakistanse leiders hebben de bomaanslag van vandaag langs het spoor bij de stad Quetta fel veroordeeld. Bij de explosie kwamen zeker 23 mensen om het leven en vielen tientallen gewonden. De aanslag werd opgeëist door het Baluchistan Bevrijdingsleger. De afscheidingsbeweging zegt dat het was gericht tegen een trein met beveiligers aan boord. Premier Sharif sprak van een laffe terreurdaad en president Zardari zei dat de separatisten met hun daad de rol van Pakistan in regionale en internationale vredesinspanningen proberen te ondermijnen. Ajax heeft zich geplaatst voor de tweede ronde van de Conference League. De wedstrijd tegen FC Utrecht eindigde in gelijkspel en liep uit op strafschoppen, waarbij Ajax uiteindelijk de betere ploeg bleek te zijn. Eind juli komen de Amsterdammers in actie in de voorrondes van de Conference League. Het weer dan nog. Volop zon vandaag met hier en daar wat sluierbewolking. De maxima liggen rond de 25 graden in het noorden en lokaal 28 in het zuiden. Ook morgen zonovergoten dag. Er staat weinig wind en het wordt net iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.

Zandvoort je bepaalde platen terug hoort op de radio, dan komen vaak ook weer leuke herinneringen terug naar de boven. En misschien was dat ook wel zo bij het terughoren van deze hit uit de 70s van The Sweet. Ja, ze hebben 14 platen in totaal in de hitparades geplaatst in die tijd. Oh, deze kwam in het najaar van 1972 en eindigde op nummer 46. Goedenavond, welkom weer in het retro gebeuren van de Radio Horizon. Peter van der Zanden gaat weer de deur uit. En dat betekent alweer de laatste twee uur van de gepresenteerde programma's. Die zijn voor Erik en zijn oudjes. Onze hitparade van toen zal teruggaan naar 29 mei van 1976. En ik heb natuurlijk ook weer een longplayer en een bijna vergeten juweeltje meegebracht voor jou. Maar dat is allemaal voor straks. Eerst door met deze herinnering uit de 80's. Dat zijn de Floods, weet je nog? Calling all the boys.

Eén moment in de tijd. Wat kan het belangrijk zijn in iemands leven? En natuurlijk die mooie stem van Whitney Houston nog een keertje door je radiospeaker op deze zondagavond. Ja, we moeten al heel ver terug in de tijd gaan om deze te situeren. Ik zal even kijken, het was in 1988. Daarvoor hadden we nog Bonnie en Shakin' Stevens met A Rockin' Good Way. We hadden nog ABC, The Look of Love. En we begonnen met The Floods. Een plaatje uit het begin der jaren 80. Onze hitparade van toen, 29 mei 1976. Eerste plaat uit die lijst die we gaan terugdraaien. Vandaag was een nieuwe binnenkomer op nummer 22. Ja, Rock'n'Roll van Henk Mietzel. Hier is de Jungle Rock.

0: En dat waren ze weer, onze echte oudjes. Ja, geen retro show zonder 16e jaren hits. We hadden er een aantal bereiden. George Jones uit 1963. En het was ook een goed verstaanbare versie van Willeke Alberti. Vonden we ook terug in de hitparades van toen met de Nederlandstalige versie Spiegelbeeld. Daarvoor Ike en Tina Turner, River Deep, Mountain High. En we hadden ook nog You and the Hilltops, Something You Got. Allemaal mooie herinneringen. En uiteraard nog de Fortunes met This Golden Rain. Onze longplayer voor deze week, dames en heren. Terug weer iets heel anders voor jou op de radio. Want we denken weer terug aan een plaat uit de 80's. Kreeg nummer 35 toebedeeld in die tijd. Moet er 3 weken bij zijn. En dat gebeurde op 6 december 1986. We hebben het over een plaat van de Stranglers. Always the Sun. Bijna 6 minuten lang. Een longplayer voor jou op de radio.
1: Prayed for the rain. How many times have you seen the pain?

0: De populaire grammofoonplaatjes uit het verleden. Ze keren terug voor jou op de radio op zondagavond bij jou en mijn Radio Horizon. We hadden er weer een paar rondjes om achter elkaar. Als eerste onze longplayer en als tweede Jimmy James en de Vagabonds, dacht ik. En I'll go where the music takes me. En als derde Jimmy Cliff en Give and Take. Terug naar het prille begin der 17e jaren. Dat doen we ook samen met deze herinnering van Albert West en de Shuffles. Weet je nog?
1: Look

het nooit voor mogelijk kunnen houden dat deze plaat kon scoren in die tijd. Ja, ja. Ik dacht hier bij mezelf, toen ik voor het eerst op de radio hoorde, dit wordt helemaal niks. Maar wat bleek achteraf? Een nummer 1 hit en 3 maanden in de hitparades. Hey Mayo van Johnny en Rodriguez uit de midden der 70e jaren. Bijna het einde van het eerste gedeelte, bijna het einde van het eerste uur. Maar gaan op naar het nieuws en ik naar een tas koffie. Dan gaan we nog een uurtje door. Hoor ik blijf tot 8 uur in deze retro show. De hitparade van toen, 29 mei 1976. Daar straks hadden we Henk Mietzel. En als tweede plaat die we klaar hebben staan is nummer 17. De week daarvoor op 16, na 3 weken top 40. We denken aan We Should Be Together van The Cats. Ik spreek jullie straks weer in een tweede bedrijf. Blijf bij me.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 7 uur.
2: Ron van Kamp met het NOS Journaal. Europese leiders veroordelen de grootschalige Russische raketaanval vannacht op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Tientallen gebouwen raakten beschadigd en 4 mensen kwamen om het leven. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van weerzinwekkende terroristische daden. En de Duitse buitenlandminister Waardepfoel noemt de grootschalige inzet van ballistische raketten een verdere escalatie. Zijn Nederlandse collega Berendsen zegt dat het Kremlin eens te meer oorlog verkiest boven vrede. Het dodental na de gasexplosie in een kolenmijn in China is naar beneden bijgesteld. Volgens de autoriteiten zijn er 82 mensen omgekomen in plaats van de eerder gemelde 90. Vrijdagavond waren zo'n 250 mijnwerkers ondergronds aan het werk in de provincie Shanxi toen de explosie plaatsvond. Chinese staatsmedia melden dat de situatie na het ongeluk chaotisch was en dat het bedrijf geen duidelijk overzicht had van de werknemers. Gisteren werden de eigenaren van de kolenmijn gearresteerd vanwege ernstige veiligheidsovertredingen. Pakistanse leiders hebben de bomaanslag van vandaag langs het spoor bij de stad Quetta fel veroordeeld. Bij de explosie kwamen zeker 23 mensen om het leven en vielen tientallen gewonden. De aanslag werd opgeëist door het Balochistan Bevrijdingsleger. De afscheidingsbeweging zegt dat het was gericht tegen een trein met beveiligers aan boord. Premier Sharif sprak van een laffe terreurdaad. President Zardari zei dat de separatisten met hun daad de rol van Pakistan in regionale en internationale vredesinspanningen proberen te ondermijnen. In de Filipijnen zijn 21 mensen vermist nadat een gebouw in aanbouw instortte tijdens zware regenval. Dat gebeurde in de stad ten noorden van hoofdstad Manila. Er viel zeker 1 dode, een toerist uit Maleisië die in een hotel ernaast zat. Het weer nog. Het blijft nog lang warm vanavond. In het binnenland een graad of 20. Aan de kust koelt het af tot 15 graden. Morgen is het opnieuw flink zonnig. Het wordt dan net iets warmer dan vandaag. Een graad of 25 in het noorden. Oplopend tot bijna 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het was een zoveelste top 5 zomerhit. Lang geleden, lang geleden. Ja, 2,5 maand mocht ze verblijven in onze hitparades. The Electric Light Orchestra met Hold On Tight. Een plaat om nooit meer te vergeten. Wij noemen dat hier in de wandelgangen een dijk van een plaatje, zeggen we dan. Goedenavond, welkom in het tweede en laatste gedeelte. Tweede en laatste uur retro show voor deze zondagavond. Ik heb nog steeds de hitparade van toen voor liggen. Dat betekent dat we nog twee keer terug zullen gaan naar 29 mei van 1976. En natuurlijk ook heb ik er nog een bijna vergeten juweel. Maar dat is allemaal voor straks.
1: Get roll with the fever on the dance floor.

0: Deze plaat zal voor altijd voor vele mensen voor altijd in het geheugen gegrift blijven als leuke, goed verstaanbare oldie uit de 90s. Dan hebben we het natuurlijk over de scene en het verhaal van Blauw. We hadden ook weer die orchestral manoeuvres in de dark uit die tijd. En ook nog een swingende deun van de Entrance en Stay Alive. Zeg ik dat goed? En trance, zeg ik dat, moet ik zeggen. Onze hitparade van toen heb ik voor me liggen. De hitparade van 29 mei 1976. We gaan in dit uur nog twee platen uit de lijst draaien. Als eerste nummer 12 in die tijd. Week daarvoor nog 5 en dan 6 weken in de top 40. Ja, een icoon in de popgeschiedenis. We denken aan John Mars.
1: Music was my first love.
0: Inderdaad, aan music.

deed voor dit uur Retro Show. Ja, de plaatjes die heel populair waren in de jaren 60. We vergeten ze niet en we draaien ze elke week terug. Als laatste hadden we Bring It On Home To Me van de Animals van lang geleden. Ik zal even kijken, het was in 1965 dat ze haar weg kende in de lijst. Trouwens, er is ook een Belgische band geweest, Octobus, die het opnieuw uitbrachten in de 70s. Verder hadden we nog The Crystals en een plaatje van Cliff Richard dat eind de jaren 60 zijn weg vond. Good Times, Bad Times. Even kijken, onze bijna vergeten juweel voor deze week. Ja, draaien een plaat terug die in het midden, wat zeg ik, in de maand mei van 1975 enkel als tip kon gelden in onze lijsten. Dus het was zo afgelopen met die plaat. Pac-Man Turner Overdrive. We kennen hem allemaal nog wel van Hey, You Ain't Seen Nothing Yet. Maar er was ook deze. Deze Hey You. Ons bijna vergeten juweel voor deze week.

0: onze Bachelkraan nog wat kleppers door je radiospeaker. En daarmee bedoelen we daarmee Alicia Bridges. De plaat kwam helemaal op het einde der 17e jaren tevoorschijn. En I Love the Nightlife. En daarvoor nog een plaatje van Mutt. The Secrets That You Keep.
1: Het weekend van Horizon.
2: Het weekend van Horizon. Erik Bloemen.

grote hits, kleine hits, verdwaalde hits, ja, vergeten hits. Dat zijn allemaal de ingrediënten van de Retro Show die op zondagavond zijn doorgang vindt hier bij Radio Horizon. En als we denken aan die laatste plaat die we draaiden, denk ik dat we toch wel misschien wel een vergeten hit naar voren haalden. Mysterious Ways van U2. Het einde van het retro-gebeuren voor deze zondagavond, dames en heren. We gaan nog even een kijkje nemen. We gaan nog even een kijkje nemen in de hitparade van toen. En dan neem ik afscheid van je. De hitparade die verscheen op 29 mei van 1976. Tof heeft zag als volgt uit. Op nummer 1 vonden we Sweet Love terug van Ferrari. Op nummer 2 Could It Be Magic van Donna Summer. Op 3 You're the Reason Why van The Rubettes. En op 4 This Melody van Julia Clare. Nummer 5, A Glass of Champagne van Sailor. Die plaat gaan wij draaien. De week daarvoor stond hij nog op 7. Die was er amper 4 weken bij. Dus hij steeg nog op die datum. Ik wens je nog een fijne zondag. We zijn er weer volgende week. Direct naar Peter van der Zanten. Als de kleintjes uit de pap gehaald zijn. Denk weer aan Erik. Denk weer aan het retro gebeuren. Fijne week nog. En tot een volgende keer.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 8 uur.
2: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Een Duitse man is in het Leukermeer in Limburg verdronken. Hij zwom met een vriend in het meer, maar raakte in de problemen en kwam niet meer boven water. Rond 3 uur waren de hulpdiensten ter plekke. Er werd onder meer een onderwaterdrone ingezet om de man te vinden. Volgens de Limburger gaat het om een Duitse man van begin 20. Waardoor die in de problemen kwam, is nog onduidelijk. In Ankara is vanmiddag het hoofdkantoor van oppositiepartij CHP bestormd en ontruimd. Er werd met rubberen kogels geschoten, er werd traangas ingezet. De ontruiming volgt op een gerechtelijke uitspraak. De rechter besloot dat partijleider Üsgür Özel ten onrechte was verkozen en plaats moest maken voor iemand anders. Daarop verklaarde Özel dat hij dag en nacht in het partijkantoor zou blijven. En daar werd hij vanmiddag onder luid gejuich van zijn medestanders uit verwijderd. Europese leiders veroordelen de grootschalige Russische raketaanval vannacht op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Tientallen gebouwen raakten beschadigd en 4 mensen kwamen om het leven. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van een weerzinwekkende terroristische daad. De Duitse buitenlandminister Waderpfuhl noemt de grootschalige inzet van ballistische raketten een verdere escalatie. En zijn Nederlandse collega Berendsen zegt dat het Kremlin eens te meer oorlog verkiest boven vrede. In een stad ten noorden van de Filipijnse hoofdstad Manila wordt gezocht naar overlevenden van een ingestort pand in aanbouw. Het gebouw bezweek vanochtend na een zware onweersbui. 24 bouwvakkers konden op tijd wegkomen, maar volgens de autoriteiten worden er minstens 21 mensen vermist. Een toerist uit Maleisië kwam om door neerkomende brokstukken. Hij verbleef in een hotel naast het ingestorte gebouw. Het weer blijft nog lang warm vanavond. In het binnenland een graad of 20. Naar de kust koelt het af tot 15 graden. Morgen is het opnieuw flink zonnig. Het wordt dan net iets warmer dan vandaag. Een graad of 25 in het noorden. Oplopend tot bijna 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits die je kent.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 9 uur.
2: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. In Europa wordt fel gereageerd op de Russische aanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev afgelopen nacht. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van weerzinwekkende terroristische daden. En de Duitse buitenlandminister Wadepfel noemt het schokkend dat Rusland de supersonische Oreshnik-raket heeft ingezet. Hij noemt dat raketterreur. Defensieminister Jesselgus spreekt van een brute agressieoorlog. De Russische aanval kostte zeker 4 mensen het leven. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. Een Duitse man is vanmiddag in het Leukermeer in Limburg verdronken. Hij zwom met een vriend in het meer, maar raakte in de problemen en kwam niet meer boven water. Om 3 uur waren de hulpdiensten ter plekke. Er werd onder meer een onderwaterdrone ingezet om de man te vinden. Volgens de Limburger gaat het om een man van begin 20. Waardoor die in de problemen kwam, is nog onduidelijk. In het noordwesten van China is vanavond een raket gelanceerd met 3 bemanningsleden aan boord. Ze reizen naar een Chinees ruimtestation. Het land bereidt zich voor op een eerste bemande maanlanding in 2030. De lancering van vandaag wordt gezien als een voorbereiding erop. Een van de bemanningsleden blijft naar verwachting een jaar in het ruimtestation. China is verwikkeld in een concurrentiestrijd met de VS. NASA wil in 2028 mensen op de maan zetten. In Ankara is vanmiddag het hoofdkantoor van oppositiepartij CHP bestormd en ontruimd. Er werd met rubberen kogels geschoten en er werd traangas ingezet. Ontruiming volgt op een uitspraak van de rechter. Die oordeelde donderdag dat partijleider Özgür Özel ten onrechte was verkozen en plaats moest maken voor iemand anders. Daar verklaarde Özel dat hij uit protest dag en nacht in het partijkantoor zou blijven. Daar werd hij vanmiddag onder luid gejuich van zijn medestanders uit verwijderd. Het weer dan nog. Blijft nog lang warm vanavond. In het binnenland een graad of 20. Aan de kust koelt het af tot zo'n 15 graden. Morgen is het opnieuw flink zonnig. Het wordt dan net iets warmer dan vandaag. Een graad of 25 in het noorden. Oplopend tot bijna 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons. De hits die je kent.
3: This one right here is for the dropout of schoolers, the future cougars, the Mary Jane abusers,

0: Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleende, Kranendonk en Valkenswaard. En de hits die je kent.
1: Dit is Radio Horizon.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 10 uur.
2: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Een Duitse man van begin 20 is vanmiddag om het leven gekomen in het Leukermeer in Limburg. Volgens de Limburger zwom hij met een vriend in het meer toen hij plotseling onder water raakte en niet meer boven kwam. Waardoor hij in de problemen kwam is nog onduidelijk. Rond 3 uur waren de hulpdiensten ter plekke. Er werd onder meer een onderwaterdrone ingezet om hem te vinden. Ook in een plas in een recreatiepark in Oldenzaal in Overijssel is iemand omgekomen. Dat meldt RTV Oost. Om wie het gaat en wat er precies is gebeurd is nog onbekend. In Ankara is het hoofdkantoor van oppositiepartij CHP bestormd en ontruimd. Er werd met rubberen kogels geschoten en er werd traangas ingezet. De ontruiming volgt op een uitspraak van de rechter. Die oordeelde donderdag dat partijleider Özgür Özel ten onrechte was verkozen en plaats moest maken voor iemand anders. Daar verklaarde Özel dat hij uit protest dag en nacht in het partijkantoor zou blijven. Daar werd hij vanmiddag onder luid gejuich van zijn medestanders uit verwijderd. Defensieminister Jesselgus zegt dat Poetin gestopt moet worden. Ze reageert daarmee op de grootschalige Russische raketaanvallen vannacht op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Ook andere Europese politici spreken hun veroordeling uit. De Duitse buitenlandminister Wadepfel had het over de schokkende Russische raketterreur. In het noordwesten van China is vanavond een raket gelanceerd met 3 bemanningsleden aan boord. Ze reizen naar een Chinees ruimtestation. Het land bereidt zich voor op een eerste bemande maanlanding in 2030. De lancering van vandaag wordt gezien als een voorbereiding daarop. Een van de bemanningsleden blijft naar verwachting een jaar in het ruimtestation. China is verwikkeld in een concurrentiestrijd met de VS. NASA wil in 2028 mensen op de maan zetten. Het weer. Het blijft nog lang warm vanavond. In het binnenland een graad of 20. Aan de kust koelt het af tot 15 graden. Morgen is het opnieuw flink zonnig. Het wordt dan net iets warmer dan vandaag. Een graad of 25 in het noorden. Oplopend tot bijna 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits die je kent.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 11 uur.
2: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Een Duitse man van begin 20 is vanmiddag om het leven gekomen in het Leukermeer in Limburg. Volgens de krant De Limburger zwom hij met een vriend in het meer toen hij plotseling onder water raakte en niet meer boven kwam. Waardoor dat gebeurde is nog onduidelijk. Er werd onder meer een onderwaterdrone ingezet om hem te vinden. Ook in een plas in een recreatiepark in Oldenzaal in Overijssel is iemand omgekomen, meldt RTV Oost. Om wie het gaat is nog niet bekend. Politie spreekt van een noodlottig ongeval en dus niet van verdrinking. In Europa wordt fel gereageerd op de Russische aanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev afgelopen nacht. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van weerzinwekkende terroristische daden. En de Duitse buitenlandminister Wadepfel noemt het schokkend dat Rusland de supersonische Oresnik-raket heeft ingezet. En noemt dat raketterreur. Defensieminister Jesselkus spreekt van een brute agressieoorlog en vindt dat Poetin gestopt moet worden. De Russische aanval kostte zeker 4 mensen het leven. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. In Ankara is het hoofdkantoor van oppositiepartij CHP bestormd en ontruimd. Er werd met rubberen kogels geschoten en er werd traangas ingezet. De ontruiming volgt op een uitspraak van de rechter. Die oordeelde donderdag dat partijleider Özgür Özel ten onrechte was verkozen en plaats moest maken voor iemand anders. Daar verklaarde Özel dat hij uit protest dag en nacht in het partijkantoor zou blijven. En daar werd hij vanmiddag onder luid gejuich van zijn medestanders uit verwijderd. In het noordwesten van China is vanavond een raket gelanceerd met 3 bemanningsleden aan boord. Ze reizen naar een Chinees ruimtestation. Het land bereidt zich voor op een eerste bemande maanlanding in 2030. De lancering van vandaag wordt gezien als een voorbereiding daarop. Een van de bemanningsleden blijft naar verwachting een jaar in het ruimtestation. Het weer dan nog. Vannacht koelt het af, dan gaat het 12. Morgen overdag, tweede Pinksterdag, opnieuw veel zon. En nog net iets warmer dan vandaag. Gaat op 25 in het noorden, oplopend tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 12 uur.
2: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Max Verstappen is voor het eerst dit Formule 1 seizoen op het podium geëindigd. Hij werd derde in de Grand Prix van Canada. De winst was voor de Italiaan Kimi Antonelli, die ook de vorige drie races had gewonnen. De Mercedes-coureur gaat nu ruim aan de leiding in het kampioenschap. De Brit Lewis Hamilton werd in Canada tweede. Veel evenementen hebben afgelopen dag extra maatregelen genomen vanwege de hitte. Op veel plaatsen steeg het kwik tot bijna 30 graden. In Biddinghuizen kwamen ruim 60.000 mensen naar het christelijke festival Opwekking, waar extra zonnebrand en waterpunten waren. In Maastricht werd een marathon afgelast. De halve marathon ging nog wel door. En in Friesland was de Step Elfstedentocht. Deelnemers kregen een hitteprotocol waarin werd opgeroepen goed te drinken en te smeren. Komende dag is de Fiets Elfstedentocht. Bij de finish is een tijdelijke meldkamer van het Rode Kruis ingericht. In de oververhitte chemische tank in Californië is een scheur ontstaan. Volgens de brandweer kan dat goed nieuws zijn, omdat daardoor de druk op de tank kan afnemen. Dat vermindert de kans op een explosie of gifwolk. De problemen in de stad Garden Grove begonnen donderdag. Er was een chemische reactie ontstaan in een opslagtank met een product dat wordt gebruikt bij het maken van plastic. Uit voorzorg zijn 50.000 omwonenden geëvacueerd. Volgens de Amerikaanse brandweer is het explosiegevaar ondanks de scheur nog niet geweken. In het noordwesten van China is afgelopen avond een raket gelanceerd met drie bemanningsleden aan boord. Ze reizen naar een Chinees ruimtestation. Het land bereidt zich voor op de eerste bemande maanlanding in 2030. De lancering wordt gezien als een voorbereiding daarop. Een van de bemanningsleden blijft naar verwachting een jaar in het ruimtestation. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon en nog net iets warmer dan afgelopen dag. Een graad of 25 in het noorden, oplopend tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits.

zon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleende, Kranendonk en Valkenswaard. En de hits die je kent.

laten razen, tot ze stil is met jou bij mij. Kan ik alles, wil ik alles en ik weet dat ik straks zonder veel te klein en niks meer waard ben en geen dag meer door kan. Het komt door jou, dat komt gewoon door.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 1 uur.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Een groep jongeren heeft in de Democratische Republiek Congo een ziekenhuis bestormd waar ebola-patiënten worden verpleegd. Ze wilden dat hulpverleners de lichamen van overleden geliefden zouden vrijgeven. Volgens getuigen werd er bij de bestorming ook geschoten. Of er gewonden zijn, is niet duidelijk. De lichamen van overleden ebola-patiënten zijn erg besmettelijk en mogen daarom niet worden vrijgegeven. In het land werd afgelopen week 2 keer brand gesticht bij opvangtenten voor ebola-patiënten. Er is in Congo veel wantrouwen tegen hulpverleners en de overheid. In het zuidwesten van Frankrijk zijn dit weekend 2 mensen verdronken door gevaarlijke stromingen. In plaats aan de Golf van Biscayen kwamen een Duitse vrouw van 54 en een man van in de 60 om het leven. De afgelopen dagen zijn volgens de autoriteiten in het departement waar ook Bordeaux ligt al tientallen mensen in de problemen gekomen. In de oververhitte chemische tank in Californië is een scheur ontstaan. Volgens de brandweer kan dat goed nieuws zijn, omdat daardoor de druk op de tank kan afnemen. Dat vermindert de kans op een explosie of gifwolk. De problemen in de stad Garden Grove begonnen donderdag. Er was een chemische reactie ontstaan in de opslagtank. De warmte en de druk in de tank konden niet weg. Uit voorzorg zijn 50.000 omwonenden geëvacueerd. Volgens de Amerikaanse brandweer is het explosiegevaar ondanks de scheur nog niet voorbij. Max Verstappen is voor het eerst dit Formule 1 seizoen op het podium geëindigd. Hij werd 3e in de Grand Prix van Canada. De winst was voor de Italiaan Kimi Antonelli, die ook de vorige 3 races had gewonnen. De Mercedes-coureur gaat nu ruim aan de leiding in het kampioenschap. De Brit Lewis Hamilton werd in Canada 2e. Het weer. Vannacht koelt het af naar 1 graad of 12. Overdag opnieuw veel zon en nog net iets warmer dan afgelopen dag. 1 graad of 25 in het noorden en 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons. De hit

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 2 uur.
2: Wannick Zampersen met het NOS Journaal. Een groep jongeren heeft in de Democratische Republiek Congo een ziekenhuis bestormd waar ebola-patiënten worden verpleegd. Ze wilden dat hulpverleners de lichamen van overleden geliefden zouden vrijgeven. Volgens getuigen werd er bij de bestorming ook geschoten. Of er gewonden zijn is niet duidelijk. De lichamen van overleden ebola-patiënten kunnen erg besmettelijk zijn en mogen daarom niet worden vrijgegeven. De afgelopen week werd in Congo 2 keer brand gesticht bij opvangtenten voor ebola-patiënten. Er is in het land veel wantrouwen tegen hulpverleners en de overheid. Door de ebola-uitbraak zijn al zeker 176 mensen overleden. Een Duitse man van begin 20 is afgelopen dag om het leven gekomen in het Leukermeer in Limburg. Volgens de krant De Limburger zwom hij met een vriend in het meer toen hij plotseling onder water kwam en niet meer boven kwam. Waardoor dat gebeurde is nog onduidelijk. Er werd onder meer een onderwaterdrone ingezet om hem te vinden. Ook in een plas in een recreatiepark in Oldenzaal in Overijssel is iemand omgekomen. Om wie het gaat is nog niet bekend. De politie spreekt van een noodlottig ongeval en dus niet van verdrinking. In het noordwesten van China is een raket gelanceerd met 3 bemanningsleden aan boord. Ze reizen naar een Chinees ruimtestation. Het land werkt toe naar een eerste bemande maanlanding in 2030. De lancering van de raket wordt gezien als een voorbereiding daarop. Een van de bemanningsleden blijft naar verwachting een jaar in het ruimtestation. China is verwikkeld in een concurrentiestrijd met de VS. NASA wil in 2028 mensen op de maan zetten. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon en nog net iets warmer dan afgelopen dag. Een graad of 25 in het noorden, oplopend tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits.